0: Marepi Salina tuko.
1: Marepi Salina tuk.
0: Tunggu esok fafar, merapa menara
1: Jesus. Saka suna deo.
0: Yeo.
1: Saka pesa grafa nasaba, lua yeo.
2: Ien tuk, ku. Masa tranrinda
1: merapa. Babang gata kira zafat.
0: Ani rafa farari.
1: Tirani. FFM malewe. Este o vanu piandi ai. Temba pinarai. Irani. Irani le ambumandu skala le tena fofo lewe tupulak le. Afa tiam ni abit.
0: Tapa-tapa ke izan fafara. Semasa tapak-tapak, iya, semasa tapak-tapak.
1: Iya, Pak Yentu. Ya, itu saya matang. Kali sini. Di rafal ini presentin. Dua matang mana lah, kita sini sini sabu sumal. Ya, itu saya matang lam. Dua matang lam. Bus. Itu saya ku, wanita mama. Susit. Te van ni tiene de cefalesa, te van a sacar un papá. Te van nur, te van kiam, te van rayel, te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni... Te van ni...